0: Nou ja, ik hoop het niet. Doe ik naar een extra check, zelfs voor.
1: Ready?